Ek is Hilda Friesen en op Brood van se Leven vandag is die 2 Kronik 29, 12 tot 14, wat het zegt. Dan mogen deze Leviten zich op. Van Kehat zijn er nog komen, Mahat, Amasi zijn zijn, en Joel, Asaria zijn zijn. Van Marari zijn er nog komen, Kish, Abdi zijn zijn, en Asaria, Halaliel zijn zijn. Van Gershon zijn er nog komen, Joach, Zimmer zijn zijn, en Aiden, Joach zijn zijn. Van Elisadan zijn er nog komen, Shemri en Jael. Van Asaf zijn er nog komen, Zakaria en Matania. Van Heimen zijn er nog komen, Jehiel en Shimi. Van Judithen zijn er nog komen, Shemaya en Usel. Van een zonerienomes lezen dat, dan wel een zich vragen. Wat bedient zonerienomes voor ons van jou? Wat is een zonerienomes eerlijk mening? Van wie deze vaars dolle analyse?

nu as Jakob die Leider. Hij geeft nu die Befehl. En zij wordt passiert. Nu de vierde vers. Dan geven ze Jakob al die vreemde jetten die bij aan waren, en al die oorring die in haar oren waren, en Jakob begroof die onder den eikenboom die bij zich hem waren. Ik moet hier duidelijk maken dat tot die tijd waren die oorring met jetsendienst verbonden. Daar is een naad deel daarvan in de schrift. Zonen die oorring hadden, deden zichzelf met jetsendienst verbinden. En daarom werden die oorring hier ook vernicht. Dat zegt hier dat Jakob die zelfs begroven deed. Die werden niet irgendwo verstoken, die werden begroofd. Dat moest alles hingen laten worden. Zij worden nu een nieuw leven ontvangen. Nu de vijfde en zesde vers. Zij reisden los en God zijn vrucht kwam op al die steden en die omgeving en China. Joeg Jakob en zijn zeens no. En Jakob kwam dan no los, dat heet Bethel, hij en al die mensen die bij hem waren. Deze steed weer los geweest, maar Jakob had de nomen geënderd tot Bethel. De mensen en de omgeving kenden de steed bloos als los, niet als Bethel. Nu is dat Bethel. De zevende vers. En daar bood hij een altaar en naam de steed El Bethel. Wils daar had God zich te aan bewezen als hij van zijn broeder wegrand. Bethel meint God zijn huis. Jakob had dan de steed den nomen gegeven. Maar nu naamt hij dat El Bethel. En dat meint de God van God zijn huis. Nu is te zien dat Jakob hem geloven wat ze deed. En hier is nu wat interessant, een achte vers. En Deborah, Rebecca er dienstmerke, starf. En zij begroofde haar bij den eikenboom bij Bethel. En hij naamde dat Allen Bachut. Allen Bachut meent trouwe eik. Dat schijnt dat deze Deborah met zijn met Jakob geweest. En daarom leef wie dat Rebecca al gestorven weer. De schrift zegt nust van wanneer ze starf. Arme Jakob. Hij zag zijn moeder niet nadem dat hij veel jaren terug verloren had. En dat is vielleicht niet zo treurig, is dat zijn moeder hem niemals zag nadem dat Jakob verloren had. Ze had hem weggeschickt voor een paar dagen, has behouden. Nu is dat dienstmerken met Jakob en zijn familie. En nu stort ze. Nu de negende met de twaalfde vers. En God kwam waarde naar Jakob als hij van paden arm gekomen weer, en zegend aan. En God zei te aan, die nome is Jakob. Die nome zal van nu aan niet Jakob zijn, maar Israël zal die nome zijn. En hij geeft aan de nome Israël. En God zei te aan, ik zie de almachtige God. Zie vruchtbaar en doe die vermeren. Van die zal een nation en veel nationen komen. En van die zullen ook kinderen komen. En dat land dat ik Abraham en Isaac geef, geef ik die en te dienen nakomen waar ik dit land geef. De Heer heeft al deze jaren geproefd met Jakob te arbeiden. Nu fangt hij waarde aan waar Jakob hem dat eerste maal traf bij Bethel als een jonge man. De jaren die hij bij Laban had toegebracht, werden zo meer vernust. Nu zegt de Heer te hem, ik zie de almachtige God. Dit zijn die namelijk woorden die God te Jakob zijn grootvader gezegd had. En hij reed waarde van land. En dat schijnt zo als man dat bij God een zeer wichtige zaak is. Dit is nu de derde maal dat hij dat land versproken heeft. Eerst te Abraham, dan te Isaac en nu te Jakob. De Heer moest in jede eenem dat van frische wichtig maken. En niet bloos dat. Hij zei dat te jede eenem meerdere maal, besonders te Abraham. Nu de 13e bij 15e vers. Dan ging God weg van hem, wo hij met hem gereed had. En Jakob recht door een steen op eng, wo hij met hem gereed had, een ongedenksteen. En hij goot door een drink op voor op den steen en goot door eel en op. En Jakob naamde de steed waar God met hem gereed had, Bethel.
Dit is dat eerste mol in de Bibel waar een drinkapfer erwähnt wordt. En dat derde Moseboek zijn vijf apfer erwähnt. Ober een drinkapfer is door niet mank. Dit is immerhin dat älste apfer dat erwähnt is. En dat heeft een wichtige mening voor Christen tot deze tijd. Dat drinkapfer wordt op andere apfer gegoten en dat voert dan hecht en damp. De apostel Paulus zegt in dat Filipperboek dat dat is waar hij wil haar dat zijn leven zal zijn. Voor de Heer uitgegoten zoals een drinkapfer. En nu komt een treurige tijd voor Jacob, 16e met 18e vers. Zij reisde wieder van Bethel en waren nog een engstje af van Ephrata. En Rahel weer bad een kind ter welt brengen en had zeer grote weedog. En dat passeert als ze schwor weedog had, dat de vrouw die haar hulp toe haar zei, engst die nicht, du wirst nog een zin hebben. En dat passeert, jrood als er leven van haar jink, dan ze starf, dat ze aan Ben-Oni naand, op zijn vader naand aan Benjamin. Rahel had een zin, Jozef, maar nu wordt ze nog een zin hebben. Dit is een wonderbare ding, niet dat Rahel starf, maar hoe dat passeert. Zij naand aan Ben-Oni en dat meent truer zin. Maar als Jacob den kleine jong aantrekt, heeft hij vielleicht gezegd, ik heb mijn Rahel verloren. Maar des kleine butzert likkend er zo kracht, ik war am Benjamin nana. Dat meent zin aan mijn rechterhand. Jacob trak Rahel er zins ver. Jacob zijn leven voor zijn Rahel is vielleicht dat eentje goedet gewaast al die jaren als hij een paardenarm weer, waar er zoveel jeets en eigen zijn weer. Hij had zijn Rahel leef, daar is geen vraag over dat. Hij weer welig zo meer eerlijk woord voor haar te doen, zoals de jetter te holen die ze gestolen had van haar vader. Leer we dat vielleicht niet herkund, oder eerlijk zest weer in die familie. Zij had aan Jozef gegeven en nu ze gaan naar Benjamin. Benjamin zijn geboort kast Rahel erleven. Dit weer voor Jacob zeer schwor. De andere 10 jongens schien brachte Jacob geen vrede. Mij is er dat God aan derg den jeder dag denken had dat het aanrecht weer meer als een vrouw te hebben. Hij brukt den gar niet alle. Ober Gott deed even stemmen en wie kennen God daarvoor danken. Hij deed dat ook in ons leven. De Bibel zegt dat God kan ze goa dat bezit voor zijn eigen heerlijkheid arbeiden maken. Ober de waarheid is, dacht door dat God daar niet met instemd dat Jacob veel vroeger had. En dat is te zijn en wie zijn andere zins aan dat leven schwor maken. Jacob had Jozef en Benjamin zeer lief. En de andere jongens waren afgunstig. Jacob had niet zult zien zijn Jozef zo zeer vertrekken voor de andere, wil hij had gezien wat van ooit dat kon brengen als hij op was. Hij had gezien hoe dat deed als zijn ene vader aan zijn meer had gans aan zijn geschoven. Hij wist hoeveel trouble dat moog. Ik wil Jacob niet te zeer bestonen, maar kan met hem metvelen. Hij had zijn Rahel verloren. En wanneer dat ook zo weer dat dit laatste jong Rahel er truer zijn weer, weer hij ober ook voor Jacob die zijn aan zijn rechterhand. Hij weer zo als een goonstak voor Jacob, einer op wem hij zich kon in zijn oude door lenen. Wie wil er dat niet vergeten? Wils dat wat ons helpen te verstaan, wat van grote truer Jacob later in leven ervoeren moest. Nu de 19e en 20e vers. En Rahel starf, en zij begroofde haar op een weg naar Ephrata, dat is Bethlehem. En Jacob recht door een steen op even er groof, dat is de steen even Rahel er groof, bij dit dag. Er groof is nu ook nog door. Daar zijn zonen die zeiden dat ze een beeld afgenomen hebben van er groof. Als Moses dat schreef, wat hier erwähnt is, weer dat groof door. En dat is nu ook nog door, zeiden die mensen. 21. En Israël reist wieder en stalt zijn zelt op aan Jansied van den Eder-Torm.
Nu is Jacob nicht mehr Jacob, nu is hij Israel. En die nächste Passage is beschreven van Jacob seine 12 Sehens. Ik wou dat hier nicht alles lezen, bloß te zeggen, dat hier is beschreven wo Ruben met Lea er dienstmaker te bad jet, en Israel wordt dat in. Dat wordt aan zeggen zeer verfeitzinnige waast. De 23e bet 26e Passage is een register van al die Sehens die Jacob had, en woont die Mitte sind. Jacob is nu dicht bij de Amjeen, wo zijn grootvader Abraham en zijn vader Isaac gewoond hadden. En ik lees nu de 27e bet 29e Passage. En Jacob kwam naar zijn vader Isaac bij Mamre, naar de stad Arba, dat vandaag Hebron is, wo Abraham en Isaac gewoond hadden. En Isaac was 180 jaar oud als hij starf. En Isaac was oud en levenszout geworden als hij starf en hij werd begroofd met die van zijn lied die al eeuwen gestorven waren. En zijn zeens Esau en Jacob begroofden aan. Ik wil denken dat dit allemaal dat eens je mol is geweest dat deze breder zijn toop geweest nadat dat Jacob terug naar dat land gekomen was. En best ook een geworden dat dit kapitel veel te doen heeft met sterven. Eerst weer door de Deborah er dood, die weer Rebecca er dienst maken. En dan is dat ook te denken dat Rebecca zelf starf hingen weer is. En dan is Jacob zijn leefste Rahel, die starf ook hingen weer is. En nu te go de laatst, starft Isaac. Dit kapitel is vol. Jacob deed van zich hem weg en kämpft wat voor zijn vader is en het tijd zijn vader te begroven. Overhaft veel beleefd en twischen. God is zegen.

Nu is Jacob de leider. Hij heeft nu de befehl. En zij wordt passiert. Nu de vierde vers. Dan geven ze Jacob al de vreemde jetten die bij aan waren, en al de oorring die in haar oren waren, en Jacob begroof die onder den eke boom die bij zich hem weer. Ik moet hier duidelijk maken dat te die tijd waren de oorring met jetsendienst verbonden. Daar is een nadeel daarvan in de schrift. Zonen die oorring hadden, deden zichzelf met jetsendienst verbinden. En daarom werden de oorring hier ook vernicht. Dat zegt hier dat Jacob de zelfs begroven deed. Die werden niet irgendwo verstoken, die werden begroofd. Dat moest alles hingeloten worden. Ze waren nu een nieuw leven ontvangen. Nu de vijfde en zesde vers. Ze reisden los, en God zijn vrucht kwam op al die steden en de omgeving, en China joeg Jacob en zijn zeens no. En Jacob kwam dan no los, dat heet Bethel, hij en al die mensen die bij hem waren. Deze steed weer los, je was,

deed. En hier is nu wat interessant en achtervaars. En Deborah, Rebecca er dienstmerke, starf. En ze begroofde haar bij den eikenboom bij Bethel. En hij naamde dort Allen Bachut. Allen Bachut meint trua eik. Dort schijnt dat deze Deborah met zijn met Jacob je was. En daarom leef wie dat Rebecca al je starve weer. De schrift zegt nust van wanneer ze starf. Arme Jacob. Hij zag zijn moeder niet nadem dat hij veel jaren terug verloren had. En dat is vielleicht niet zo treurig, is dat zijn moeder am niemel zag nadem dat Jacob verloren had. Ze had am weggeschickt voor een paar dagen, hast behouden. Nu is dat dienstmerke met Jacob en zijn familie. En nu starft zij. Nu de negende bij de twaalfde vers. En God kwam verder naar Jacob als hij van Paden Aram gekomen weer, en zegend aan. En God zei te aan, die naam is Jacob. Die naam zal van nu aan niet Jacob zijn, maar Israël zal die naam zijn. En hij geeft aan de naam Israël. En God zei te aan, ik zie de almachtige God. Zie vruchtbaar en doe die vermeren. Van die zal een nation en veel nationen komen. En van die zullen ook tjenige komen. En dat land dat ik Abraham en Isaac geef, geef ik die en te dienen nakomen waar ik dit land geef. De Heer heeft al deze jaren geproefd met Jacob te arbeiden. Nu fangt hij verder aan waar Jacob aan dat eerste maal traf bij Bethel als een jonge man. De jaren die hij bij Laban had toegebracht, werden zo meer vernust. Nu zegt de Heer te aan, ik zie de almachtige God. Dit zijn die namelijke woorden die God te Jacob zijn grootvader gezegd had. En hij reed verder van land. En dat schijnt zo als man dat bij God een zeer wichtige zaak is. Dit is nu het derde maal dat hij dat land versproken heeft. Eerst te Abraham, dan te Isaac en nu te Jacob. De Heer moest in ieder eenem dat van frische wichtig maken. En niet bloos dat. Hij zei dat to ieder eenem meer maal, besonders te Abraham. Nu de 13e bij 15e vers. Dan ging God weg van aan, wo hij met aan gereed had. En Jacob recht door een steen op eng, wo hij met aan gereed had, een ongedenk steen. En hij goot door een drink op voor op den steen en goot door eel en op. En Jacob naand de steed waar God met hem gereed had, Bethel. Dit is dat eerste maal in de Bijbel waar een drinkapfer erwähnt wordt. En dat derde Mozeboek zijn vijf apfer erwähnt. Over een drinkapfer is door niet mank. Dit is immerhan dat elste apfer dat erwähnt is. En dat heeft een wichtige mening voor Christen tot deze tijd. Dat drinkapfer wordt op andere apfer gegoten en dat voer dan hecht en damp. De apostel Paulus zegt in dat Filippenboek dat dat is wo hij wil haar dat zijn leven zal zijn. Voor dem Heer uitgegoten zoals een drinkapfer. En nu komt een treurige tijd voor Jacob. 16e met 18e vers. Zij reisde wieder van Bethel en weer nog een engstje af van Ephrata. En Rahel weer bad een kind ter wereld brengen en had zeer grote weedog. En dat passeert als ze zwaar weedog had, dat de vrouw die haar hulp te haar zei, engst die niet, du wirst nog één zin hebben. En dat passeert, rood als er leven van haar jink, dan ze starf, dat ze aan Ben-Oni naand, aber zijn vader naand aan Benjamin. Rahel had één zin, Jozef, aber nu wordt ze nog één zin hebben. Dit is een wonderbare ding, niet dat Rahel starf, aber wo dat passiert. Zij naand aan Ben-Oni, en dat meint trua zin. Aber als Jacob den kleine jong aantjekt, heeft hij vielleicht gezegd, ik ha mijn Rahel verloren. Aber des kleine butzet likkend er zo kracht, ik wou aan Benjamin nane. Dat meint zin aan mijn rechte hand. Jacob trak Rahel er zin sfeer.
Jakob seine Leifen, seine

Rahel es vielleicht dat eensje goedet je waast al die jaren als hij een paden arm weer, waar er zoveel jeets in eigen zijn weer. Hij had zijn Rahel lief, daar is geen vraag over dat. Hij weer welig zo meer eerjend woord voor haar te doen, zoals de jette te holen die ze gestolen had van haar vader. Leer we dat vielleicht niet herkund, oder eerjend zest weer in die familie. Ze had aan Jozef gegeven, en nu ze gaan naar Benjamin. Benjamin zijn geboort kast Rahel erleven. Dit weer voor Jacob zeer schwoer. De andere 10 jongens schien brachte Jacob keine vrede. Mi esse dat God am derg den jeder dag denken had dat het aanreicht weer meer als eine vrouw te hebben. Hij brugt den gar nicht alle. Ober God deed even stemmen en wie kennen God dafür danken. Hij deed dat ook in ons leven. De Bijbel zegt dat God kan ze gar dat bezit voor zijn eigen heerlijkheid arbeiden maken. Ober de waarheid is, dacht door, dat God daar niet met instemt dat Jacob veel vroeger had. En dat is te zijn en wil zijn andere zins aan dat leven schwoer maken. Jacob had Jozef en Benjamin zeer lief. En de andere jongens waren afgunstig. Jacob had niet zult zijn zin Jozef zo zeer vertrekken voor de andere. Wil hij had gezien wat van oeien dat kon brengen als hij op was. Hij had gezien hoe dat deed als zijn ene vader aan zijn meier had gans aan zee geschoven. Hij wist hoeveel trouble dat moek. Ik wil Jacob niet tozeer bestonen, ober kan met hem metvelen. Hij had zijn Rahel verloren. En wanneer dat ook zo weer dat dit laatste jong Rahel er truer zijn weer, wie hij ober ook voor Jacob deze zijn aan zijn rechterhand. Hij weer zo als een goonstak voor Jacob, einer op wem hij zich kon in zijn oude door lenen. Wie willen dat niet vergeten? Wils dat wat ons helpen te verstaan, wat van grote truwe Jacob later in leven ervaren moest. Nu de 19e en 20e vers. En Rahel starf, en zij begroofde haar op een weg naar Ephrata, dat is Bethlehem. En Jacob recht door een steen op even er graf, dat is de steen even Rahel er graf, wat is daar. Er graf is nu ook nog door. Daar zijn zonen die zeiden dat ze een beeld afgenomen hebben van haar graf. Als Mozes dat schreef, wat hier erwähnt is, weer dat graf door. En dat is nu ook nog door, zeiden die mensen. 21. En Israël reist wieder en stalt zijn zelt op aan Janzied van den Eder Tarm. Nu is Jacob niet meer Jacob, nu is hij Israël. En die nächste Passage is beschreven van Jacob zijn 12 zins. Ik wou dat hier niet alles lezen, bloos te zeggen dat hier is beschreven hoe Ruben met Lea er dienstmaker te baad jeet en Israël wordt dat in. Dat wordt aan zeggen zeer voor de feitzinnige waast. De 23e bij 26e Passage is een register van al die zins die Jacob had en woont die met haar zin. Jacob is nu dicht bij de omgeving waar zijn grootvader Abraham en zijn vader Isaac gewoond hadden. En ik lees nu de 27e tot 29e vers. En Jacob kwam naar zijn vader Isaac bij Mamre, naar de stad Arba, dat vandaag Hebron is, waar Abraham en Isaac gewoond hadden. En Isaac werd 180 jaar oud als hij starf. En Isaac wie oud en levenszout geworden als hij starf en hij werd begroofd met die van zijn lied die al eeuwen gestorven waren. En zijn zins Esau en Jacob begroofde aan. Ik wil denken dat dit allemaal dat eensje mol is gewaast dat deze breder zijn toop gewaast nadem dat Jacob terug naar dat land gekomen weer. En best ook een geworden dat dit kapitel veel te doen heeft met sterven. Eerst weer door die Deborah er dood, die weer Rebecca er dienstmerken. En dan is dat ook te denken dat Rebecca zelfs starf hingen weer. En dan is Jacob zijn leefste Rahel, die starf ook hingen weer. En nu te go de laatst, starft Isaac. Het kapitel is vol. Jacob deed van zich hem weg en kämpft wat voor zijn vader is en het tijd zijn vader te begroven. Oberhaft veel beleefd en twersen. Gottes Segen.

0: weiter ans Programm Tis am Heim. Dit ist die Brei, Radio CHPD ab 105.9 FM.
1: Je horchen nur das Programm Tis am Heim. Die Gastredner ist Alfriesen, am Ester ne Fred ans Mettedeulen, wat heu am Leben geliert haft. Mal funk Alfriesen on von der Thema Frind sein. Wo kann wir Frind merken? Wo kann wir Frind sein? Und sind wir auch Frind zu unseren Kindern? Von der auch vertelt er wieder davon.
2: So, wo do wir unsere Frind behandeln? Wenn wir manchmal sagen, wir haben uns später zu haben und wir sagen, wir haben einen Kaffee. Was do wir mit unseren Frind, wenn wir einmal das Kuffel utdampelt für euch like? Wat doen we wanneer ons wat vragen om te antonen? Wat doen we wanneer een grote verlust aan je hart? Wel, wel we onze Kenya correct de staat behandelen. En wanneer we dat doen, dan worden we aanwoorden dat de Kenya die willen dat wat we willen gelijken. We zijn dat die onze vrienden zijn. Jonge mensen, die brengen vriend, wat in kunnen helpen dat je een beetje weer je. Dat je wat ze vielleicht willen watchen doen. Zeitungen, wat ze zingen doen. Iemand wat ze hier van de wereld niet kennen. Alles in de dingen staat. En vriend is zo na, wat een naam komt, van de ganse wereld eruit moet uit. Dat is een vriend. Kijk wie aan de jonge mensen zo'n vriend zijn. Wie valt nog bij dan als een jong bij de schuld zo'n grote temper tantrum schmiedt uit. En ik help hem daaruit. En hij wil me nu hier tijd over goten durch. Hij wordt van eenmaal aan, dat hij kan zich ganz sicher sperren bij mij. Dat hij niet met zo'n zaken staat wegkomen. Niemals. Wie doen er manchmal rollen spelen? Ik weet niet of je een kind hier met zijn baby reden, wanneer je al abgewassen bent. En dat je veld ons niet zei. Of ik leef dan alle manchmal in beten anderen zijn rol spelen. Bloos omdat we wat verder verwaarts brengen. We hebben manchmal zo'n puppets. En door de puppets kan we dingen zeggen wat we goed kunnen onderzijden. En zo, manchmal kan we met negatieve dingen, of feilingen, zoals oja en wat we met beledigd zijn en alles in staat, kan we manchmal een beetje in de stich gaan, want we met een andere rol spelen. En manchmal kan we die ook helpen. We zijn verschillende rollen wat elderen kunnen spelen. Eine rol is, want we zijn de mensen zijn wat alles willen, maar either dat's recht of dat's arrecht zijn. En dat was geen meldroom dertussen. En we zeiden, hey, je zal dit doen, je zal niet dat doen. We doen alles was correct regeren. Zo'n soort elders zijn te veel. En dat is niet helemaal arrecht. We moeten een beetje een meldsteek van al dat. En manchmal zijn we bloed zonen wat wel een gans controle hebben. En dan geef je orders. En manchmal is het ook recht. Aber nicht immer. Und dann rechne ich mit dem Kind, was korrekt hat. Und wenn die einmal hielen, dann wieder wo in der Kirche sind, dann sagen wir, das ist nicht im Hielen, sie muss stellen. Und dann haben wir hauptsächlich die Kinder in unserer Control-Section. Und manchmal ist es reich. Aber ich glaube, ich will bloß wel haben, dass wir mit beobachten, dass es verschiedene Wege von den Anchecken. Manchmal dann will wieder Rechter sein. Alles muss reich sein. En wie proberen dat kind te wezen, dat kind is aardig. En je deed dat volgende en scheiden verder en je eend wat heeft geheerd. En dat valt me dan zo bij dat mijn papa dan je terughoudig afpraat tot ons kind, want hij zo'n veel gemaakt had. In fact, is ik vertel je de geschicht van mijn broer Ebes, hij acht weer. En dan deed papa afpraat, dat verder alle ons. Wel, wat van zwaard had het van mijn broer? Wel, jaren later, dat hij in Flint Flan, nu in Manitoba, deed hij schoolholen. En hij had een grade 8 klas. En dan had hij een dag tot de grade 8 studenten wat gezegd. Wat er niet reicht weer. Dat wist hij dat we niet reicht. En zo daarna liep hij wakker. En dan ploeg dat gewassen. Wat hij God zei door een nacht. Ik was morgen in mijn eerste klas met de studenten. Wat afpraken en een vrouw te midden te gaan houden. Zo, dan kon hij sloppen. En de volgende dag is de klas tijdens opkomen. Dan zegt hij tot de klas, gisteren zei ik dit en dit en dit. En dat is aanrecht. En hier is waarin dat aanrecht is. En ik wonder dat je studenten wat dat en jun hoort kunnen vinden te me vergeven voor dat. Because me dat het leidt en ik praag af. Dit is alle met net kappen en hij bedankt zich. Hij zei het heel God gevraagd om vergeven. Hij deed dat wein dat tien foto's en bijspel bij je was. En dan, na de klas, komen 5 studenten naar arm en zeiden dit. Mr. Friesen, wie wist dat du wirst een wundervolle leraar, maar wie hadden niet gewist dat du zo wundervoll wirst. Ken je dan niet geroofd dat je op ons van deze stad true wat ik leven dan? Dat je in de hecht en leren wordt en wel een krachtige stad zijn. Wie zijn manchmal zeer nieuwe ouderen? Wie zijn beter als onze kinderen? Wie geloven wie weten rein alles beter? En wie doen het meeste druk? Wat een jammer. Dat zijn sommige dingen wat we niet beter weten. En dan mogen we die andere rammen ons sperren, dus wanneer zij met je ring zijn en niet je dit kennen, niet dat kennen, we doen die en stroven met onze weer. Dat passiert meest en eind. Ze weten niemals wanneer we antwoorden waar aan met een schop het woord geven. En dan zijn personen wat er geloven wie rein alle antwoorden in leven hebben. En dan wel wie en wie bewijs wie zijn. En dan wel wie en dan met een predigen, den amar rood geven. Mijn zoon die wie zat in 15 en dan bracht hij mij een smakke poster in beeld. Hangt dat mijn office daar aan. En dat wie een beeld van wie een langhoeie witte kaart op een jengelstel zette die. En die had brillen aan. En boven wie hem probeert, dat zei de, je hebt het recht, mijn wijsheid te krijgen. En dan bedankte ik me voor dat. En dan vroeg ik hem, heb je wel wat bijzonders te met zeggen? Wel, hij dacht pas meestal dat ik geloof dat ik weer zo wijs, dat de andere mensen moesten die wijsheid ook kunnen krijgen van mij. En meestal dan willen ze niet reed om de wijsheid te nemen. Ik zei, dat is een goede point. Ik wil me dat proberen met te beëlen die lijn. En dan hebben de elderen wat een beetje alle dingen wat de kinderen wichtig zijn, dan zijn een beetje klaar te maken. Wanneer de kinderen feilen, best een feilen gaan, dan zeggen oh nee, dat moet niet zo slim zijn. Wanneer de kinderen beduurd zijn, dan wordt, nou, dat wordt alle uitschaffen. Dan hebben we door, zorgen niet. En dan, dat we bloos zijn, die het vindt, kennen met de ziedbrak, en je wasje, en dan met onze arbeid weer. We geven de kinderen een ganz klare feilen, we hebben niet tijd voor ons dit kinderen. Want we really zullen tijd nemen. Zo met kind in de uur checken, te zijn wo dat ze reicht via. Ik weet nog niet wat vertalen. We hebben vrienden, dus er twee jongens, weer de krachtste ouders, onze oudste twee kinderen. En nu weer de oudste jongens, een 11 jaar oud, slechts 12. En die had we alleen in de sloopstof. En met eenmaal een nacht, dan zit hij door wat in een aak. En hij had nog niemals eer gezien. Hij geduld zich. Denk je dan zien de mama en papa in de sloopstof. En ze wonderde wat hij daar deed. Hij zei, hij angstig. Nou, zag je een foto. Die was een grote jongen, nu maar 3. En wanneer die geduld is, dan zei hij Jezus aanbeden. Hij deed dat op 3 nacht later. Dan kwam de ware naar de elder in de sloopstof. En dan zag de mama en de papa, ik geloof. Du hast beter de Jezus met hem tot naar de stof. Gaan ze tot naar de stof. En dan zit de jong door. Er zit de vader door. En de ark door speelt met zijn vriend in de ark ram. En dan zegt de vader wat zij wees. Neemt de jong die de hand en zegt. Want dat passeerde dat. We hebben ons plus voet op knieën zaten. En dan wel we in Jezus hier noemen. En door zijn kracht. Dat denk voet zetje. Dat hij niemals vader wat terugkomt. Dat is het al. Abludus. Zodat hij het hier kan. En dan is hij de uur ook mogen rijden. En dan weer dat denk waar. En dat komt niemand van het tree. En dan leert de jonge man, de jonge jong dat. En nu staat een fora. Nu dat hij dat zelfs je denkt. Want zijn staat verkend. Ik leid dat iemand aan zijn kinderen leren. Dat zijn dingen zijn niet bloos om te zien spelen. Ja, was je al groter jong. No, dat kan ganz dieper zijn staat. En dan zijn die manchmal zo'n eldere wat dat. Moet kraak wel met tussen psychiatrist, maar aan de kinderen moet bloos uitvragen. Moet een 100 vragen, wat zijn bij trubbelig loten. Ons elwer, die had een vriend, wat een jonge jinger weer. En die vriend die zei maar toe Elroy, ik woon me maar meest niet in de ongastdash te komen. Zijn mama dat wie is een psychologist. Zodat wat mensen erbrengen, weet wel no denken, en uitgroven, en nenpoekse, of wat emma. Emma wil uitvinden, wat is er eigenlijk weer? En dan zegt hij bloos te Elroy, ik ben allemaal verder mijn mama zetten. Zij zegt, een is die dash, ik een andere. En dan checkt ze me zo aan, zei ze, Patrick, bist u oké? Okay? Hast u een goede dag? Is er wat ik schwoos? En hij zei, hij had ze, je niet te kunnen. Ze had al op je vrede hard, heb je dat van dash. Ze zei, hij moest gewoon een homework doen, een show op het doen. Hij zei, wie had het slecht, dat ik bloos 5 minuten kan bij een ook als dash zetten. En dan had ik nu ook gehad. En dan zegt Elroy te arm. Ha ik vrijheid te mijn papa ervan te reden? Zodat die kan te dienen elder van reden? Oh, dan worden ze me best een dollar gevraagd. No. Ik leef wees te worden. Je hebt me best vrijheid, dan word ik papa het zijn. So dan zegt Elroy me dat. En dan krolt weer de liedhaan te vastba. En dan leef ik met zo reden. En dan vroeg ik die tante. Als zij wist wat 17 jaar oud was, 16 jaar oud manchmal vertrouwbaar. Ik vroeg, en voor dat hoorde ik, ik vroeg, dat de jong manchmal schwen, no ongas, weich wassen, en zag je, ja, voor Utrecht, heb je de school overtoon? Zag je voor dat was voor het jaar, dat je de ongas. Weet je te wat de dat deed? De heb school over. No, zei ik. Nog zo van. Sure, heb ik mee de arbeid. Op dat kan ik het loter doen. Hij deed het doorheen dat zijn mama hem reingangs uitvragen deed en wel een meest krank reden. Want zij dachten voor opheren. En wordt wel moedig voor dingen reden wat er in leven passeerde en vertellen wat aardig gewonnen had. En wat hem jongen bij het dag leidt, dat hij maar kunnen zijn enige dankje terugbladeren. Dan wordt het vielleicht beter schaffen. Dan wordt de jongen vielleicht langer blijven. En zei ik, nu zal zij niet dem jongen van aanreden, zal bloß maar omänderen dingen. Nicht am beschuldigt, hey, auf ihn, was gesagt, ans Elroy. Und dann, about einen Monat later, dann sagte Patrick zu Elroy, Dankeschön, das schafft doch ganz anders bei uns. Manchmal, das muss ich auch noch ein bisschen Trach haben, zu so einem Ding ist da. Well, ich glaube, ich soll einen Krach da, Pause machen, und dann morgen vielleicht wieder Strich holen. Werbe beten. Himmlische Vater, ich danke dir, Vater, dass du uns hast Kinder gegeben. Ik dank die dat u haast de Kenia elder die geeft. Maar ik dank die nacht boven alles dat u die zin geschakt haast. Om ons te lezen van zind, van zwakheid, van dingen wat ons niet verwerkt brengen, dingen wat niet die noemen verhaardigen. Dat u ons de kost vergeven, dat u ons kost kracht geven om die verstoortje en dat we ons in een ander kunnen opbouwen. Help ons om dat true doen in Jezus' naam. Amen.

0: Stunde. Kinderstund. Auen.
1: Dit is de Kinderstund van Radio Segenswelle. Schein dat du krijgt van do do bi best. Herzlich willkommen. Het weer nacht in Amerika. John Kachelmeier weit op in zijn droom. Hij zat zich ganz gelid in bad han. Wird het werkelijk? Wird het nu werkelijk zo, wat hij gedroomd had? Er wird het bloß een droom. Red Gott te mij? Hij zat zich zijn schoep voor zijn stem hier.